Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

wie of wat of waar. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws, ze pakten.

dochter lief, leerde ze nog fietsen. Er wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Ik heb er al

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto, een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij?

0: goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Nieuwegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6 op 6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4 op 6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al

0: Jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
2: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar de molen staat er niet meer.
1: In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. Na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
3: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
1: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

heel plezante manier aan het weekend beginnen hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Je hoorde Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En wij beste vrienden zijn vertrokken samen naar 10 uur.

Dusty Springfield, de White Queen of Soul. We verloren haar in het voorjaar van 1999, maar het blijven natuurlijk iconische platen. Je hoorde In Private op deze zaterdagochtend in de ontbijtradio hier bij Melinda FM. We komen vandaag naar buiten, we zijn straks de gast op Bier aan Zee. En daarover wil ik nog iets vertellen. Maar eerst wat anders met Meteor en Snelle.

Lijkt wel zomer in Vlaanderen, met ook vandaag weer aangekondigde temperaturen van rond de 30 graden. En als het zo warm is, dan wordt je aangeraden om genoeg te drinken. En dat treft, want bier aan zee is bezig. Gisteren waren we al live te gast met ons radiostudio. Dat zal ook vandaag en morgen zo zijn. We staan op de zeedijk van Middelkerke, ter hoogte van Chef's Grill. En we verwachten natuurlijk dat jij straks gewoon eens goeiedag komt zeggen.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

Het is muziek van voor de eeuwwisseling. We zaten in 1999 met de jonge mannen van Five en If You Getting Down hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, dus ook op een zaterdagochtend. Ik ben Piet, ik neem je mee in de ontbijtradio. We zijn samen tot 10 uur deze voormiddag.

0: hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Zorg jij voor de ontbijtkoeken en de koffie? Dan zorgen wij wel voor de muziek. En dat doen we later vandaag ook nog live, want vanaf 10 uur gaan we weer live uitzenden van op de Zeedijk in Middelkerken. Bier aan zee, weet je wel. We zijn er vandaag en ook morgen bij. We staan opgesteld ter hoogte van Chef's Grill. En we verwachten natuurlijk dat je op zijn minst een pintje met ons komt drinken.
1: Ontbijtradio.

0: Alanis Morissette met muziek die bij een pak mensen mooie herinneringen naar boven brengt. Je hoorde You Are The Now hier bij Melinda FM. Het is zaterdagochtend, we zitten ondertussen vlak bij 9 uur. En don't forget, vanaf 10 uur deze voormiddag zijn we live te gast op de Zeedijk van Middelkerken voor Bier aan Zee.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij Koffie Torenhof. Oostendse Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

Waren het nog de jaren 60 of toch al de 70s? Wel, het is een randgeval. J. Vincent Edwards en Thanks hier in de ontbijtradio bij Melinda FM. Het is zaterdagochtend 20 juni. Ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. En nu naar de jaren 80 met KJ Goo Goo.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
2: In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. De abdij van de Katsberg in Noord-Frankrijk heeft een kaas uitgebracht die gewassen is in Trappist West-Vleteren 8 van de Sint-Sixtus-abdij van West-Vleteren. En het is de eerste keer dat dit trappistenbier in een kaas wordt verwerkt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de abdij. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en 50.000 euro zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Nymph and the Tears met een iconisch nummer van begin jaren 80 en Driver's Seat hier bij Melinda FM. Een hele prettige zaterdagochtend. Ik heb Ed Sheeran voor jou.
1: Melinda FM 18 Piedewin.

0: Ohio Express was een Amerikaanse rockband die eind jaren 60 uitgroeide tot een van de pioniers van de bubblegum pop. Dat was een genre gericht op jonge tieners met vrolijke en uiterst catchy melodieën. Hun allergrootste hit die scoorde ze 58 jaar geleden met Yummy Yummy. En die kreeg je hier op zaterdagochtend in de Ontbijtradio.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: Suzanne en Freek, nog altijd hot in Holland en ook bij ons in Vlaanderen zijn het graag geziene en gehoorde gasten. Je hoort de slapeloosheid op deze zaterdagochtend hier bij Melinda FM. Straks vanaf 10 uur gaan we live van op de Zeedijk in Middelkerken voor Bier aan Zee. Hebben we gisteren ook al gedaan, doen we vandaag en ook morgen. We staan opgesteld ter hoogte van Chef's Grill in Middelkerken. Het wordt vandaag een stralend mooie lentezomerdag. Dus we verwachten jou straks dat je zeker eens langskomt. Dan kunnen we samen een frisse pint drinken op ons terras.
1: Melinda FM. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: crying, baby.
1: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Ik ben Piet en ik neem je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Met verderop nog muziek van ILO. We gaan even knallen. En we gaan ook nog naar Nederland. Straks met Benny Nijman. En waarom fluister ik jouw naam nog?

We krijgen vandaag opnieuw een vrij zonnige dag met in de late namiddag en vanavond kans op lokale onweersbuien, vooral in de oostelijke helft van het land. De maxima die schommelen vandaag tussen 22 graden aan zee, 29 graden in het centrum en zelfs 31 of 32 graden in de Kempen. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm met kans op plaatselijke onweersbuien, vooral dan in het westen en in de Ardennen. De maxima die schommelen morgen ergens tussen 27 en 33 graden.

0: Straks vanaf 10 uur gaan we live van op de Zeedijk in Middelkerken. We staan opgesteld ter hoogte van Chef's Grill en we zijn er naar aanleiding van Bier aan Zee. Het wordt een stralend mooie lentezomerdag, dus ik verwacht jou straks zeker op ons terras.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

is een kwestie van wakker te worden op zaterdagochtend. En dat kan met de muziek die we speciaal voor jou uitkiezen hier bij Melinda FM. Nog één volledige week hierna en dan beginnen we aan de grote zomervakantie. En dit is muziek van Glenn Robbins.

hele fijne zaterdagvoormiddag. Het is ondertussen bijna 10:00 geworden. Dit is het einde van de Ontbijtradio voor vandaag. Zometeen schakelen we live over naar de Zeedijk in Middelkerken voor Bier aan Zee. Onze studio staat daar en we verwachten jou in de loop van de dag. Maak er alleszins een spetterend en vooral een zonnig weekend van.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11. De Borenbreker. Gastronomie en toerisme met toeristen.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag luisteraars, na het verschijnen van de 29e editie van ons magazine De Bordenbreker Gastronomie zijn wij bijzonder gelukkig met de reacties die we mochten ontvangen, waarvoor onze welgemeende dank. En meteen is het eerste evenement al een feit, want we kunnen dit weekend volop genieten van bier aan zee. 3 dagen lang wordt de zeedijk van Middelkerke omgetoverd tot een paradijs voor de bierliefhebber. Het gebeuren staat bekend als de langste toog van België, waar tientallen brouwerijen hun beste flessen ontkurken op gezellige terrassen met de nodige animatie.

0: De Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Een van de grote trekpleisters bij bier aan zee wordt onvermijdelijk de stand van Jus de Mer. Het Middelkerkse bier dat de jongste jaren sterke furoren maakte en de harten van de bierliefhebber vlugger deed slaan. Intussen is de brouwerij, gelegen aan de Middenpolder, op het industrieterrein in Middelkerken al flink uitgebreid. Eigenaar en brouwer Stijn Droes steekt het niet onder stoelen of banken dat het de bedoeling is om Jus de Mer, waarmee de kust intussen vertrouwd is, ook in alle hoeken van Vlaanderen aan te bieden. Daar mag alvast een schuimende Jus de Mer dubbel 8 opgedronken worden.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We doorbladeren nog even de kersverse editie van de Barbreker en zien niks anders dan glunderende gezichten als het gaat om Middelkerken in de kijker stellen. Nadat burgemeester Jean-Marie de Dekker iedereen welkom heet in Middelkerken en het aanbod aan evenementen en feestelijkheden naar voorschoof, stelt Etel de Blik, schepen van lokale economie, dat Middelkerken meer dan ooit in de lift zit. Met dank aan de vele handelszaken, goed voor honderden winkels en horeca, doorspekt met tientallen gezellige en betaalbare etablissementen. Dynamiek is duidelijk het ordewoord.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Zelf sporter zijnde richt Schepen van Sport Frederik Spaai zijn pijlen op de diverse grote sportevenementen waaraan inwoners, toeristen en dagjesmensen kunnen deelnemen. En dit aanbod is zeer ruim. Daarnaast legt Frederik ook een sterke focus op de lokale kusterhedders. Middelkerke bezit immers de meest bewaakte zwemzones. Zwemmen in Middelkerke moet voor Schepen Spaai immers altijd veilig blijven. Elke zomer stelt de gemeente maar liefst 172 redders en EHBO-medewerkers aan. Samen zorgen ze met z'n allen voor de veiligheid op het strand.

0: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Wanneer het gaat om evenementen, toerisme en cultuur, dan zitten we goed bij schepen Natacha Le Jagre. Samen met haar medewerkers werd ook dit jaar weer een bruisende evenementenkalender in elkaar gebokst. Kleppers daarbij zijn alvast Tastoe, Magisch Middelkerken en als klap op de vuurpijl het ongeëvenaarde champagneweekend begin november. Voeg daarbij nog de evenementen met Silk by Night en Club Bellevue en je ondervindt dat verveling nooit voorkomt in Middelkerken. En dan vergeten we nog 10 om te zien die deze zomer naar Middelkerken komt. Op deze manier kan je verblijf in deze kustgemeente niet meer stuk. Muziek.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: De gloednieuwe schepen van openbare werken, mobiliteit en parkeren Johan Tupke is blij dat gij kan meebouwen aan een veilig, vlot bereikbaar en leefbaar Middelkerke. Zowel voor de bewoners, dagjesmensen, toeristen als tweede verblijvers. Johan Tupke wijst ook op de straks te vernieuwen zeedijk, aansluitend heraanleg van straten en pleinen en de doortocht van Lombardzijde. Sorry voor het ongemak tijdens de werken, maar die zijn noodzakelijk om Middelkerke klaar te stomen voor de toekomst, heeft Johan Tupke graag mee, die bij deze weer de werken op de voet volgt.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Oostende bruist de komende dagen opnieuw dankzij het Maatjesfestival, waar de geur van verse maatjes en de gezellige drukte samenkomen. Het maatje zelf is een jong, mild gezouten haringje, geliefd om zijn zachte smaak en traditionele bereiding. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van sfeer en van de maatjes, spraken we ook met Serge Gobin. Serge vertelt over hoe hij dit festival beleeft en wat deze editie voor hem zo bijzonder maakt.
2: Ik vind het een ongelooflijk leuke gebeurtenis en je ziet de sfeer is er. Dit is echt Oostends authentiek. Ja, ja, ja. En je ziet ook dat de Oostendenaren ervan genieten, dat is belangrijk.
3: Ja, folklore die in stand wordt gehouden, hè? Ja,
2: als je weet dat het 50 jaar bestaat. We horen nu een Nederlandse kapel uit Amsterdam. Ja. De jongens, daar werk ik al 45 jaar mee. Dus, maar het is plezant dat je ziet dat de mensen ervan genieten. Ja, ja, ja. Maatjes, Nederland wordt een beetje geassocieerd. En het is leuk dat zij voor het 15 jaar bestaan hier zijn. Ja. En je ziet, er is een leuke sfeer, dat is belangrijk.
3: Ja, ja, de mensen die zijn hier aan het zwieren en zwaaien. Ja, leuk inderdaad, Serge. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb het eerste maatje op de boot geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n maatjesfanaat, maar ik heb er toch al twee binnen. Ik heb ze liever met wat jajuin erbij, maar zo'n volledig maatje vind ik nogal groot.
3: Ja, ja, te.
2: Ja, ja. Te. Dus, stukjes vind ik leuker.
3: Ja, ja, kleine stukjes knabbelen. Ja, maar je geniet er wel van.
2: Ik geniet ervan en ik vind het een traditie. En aan traditie moet je meedoen. Ik drink ook geen jenever. Ja. Ik heb ook jenever gedronken, dus je moet gewoon meegenieten.
3: Ja, elkse liefhebberij, hè, inderdaad. Ja.
1: En Oostende staat de komende dagen opnieuw helemaal in het teken van het Maatjesfestival. Achter de schermen wordt er al maanden hard gewerkt om dit evenement vlot en sfeervol te laten verlopen. Je hoort Glyn Dangros, de drijvende kracht en organisator van het Maatjesfestival, over hoe deze editie zich ontwikkelt en hoe alles momenteel verloopt.
4: Heel goed. Enorm veel volk. Toch nog meer volk bijgekomen. Het is net volksfeest zoals we eigenlijk gewoon zijn en zoals we ook willen. Dus ik ben een zeer tevreden man.
3: Ja, ja. En het Maatjesfestival is folklore troef, hè, voor Oostende.
4: Ja, ik denk dat we nog een van de weinige feesten zijn die aan nog die folklore uitstralen. Dus ja. En dat willen we echt allemaal behouden in de maatschappij waar we nu in zitten.
1: In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en 50.000 euro zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
5: Het regionieuws werd u aangeboden door

er dan meteen een live aan begonnen. Hij is nog van de Backstreet Boys en everybody Backstreet's back. Kom je erbij? Goedemorgen. We zitten dus live hier in Middelkerken voor Bier aan Zee. En we hebben een tof programma klaarliggen voor vandaag. En dan gaan we dan straks allemaal eens bekijken hoe en wat. Millen.

We zitten dus vandaag live hier in Middelkerken en qua programma is het volgende. Straks krijg je nog de top 30 te horen met Maarten de Wit. Frankie komt er om 14 uur en Stef Tielemans vanaf 16 uur. Tussendoor hebben we ook nog optredens van onder andere Corina, Mac Elias, Stefano. En om 17.45 krijgen we ook nog het optreden van niemand minder dan Nick Bernaert.

0: Dek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Los, los, los met Morgan Wallen. En I had some help is een nummer dat ook al 2 jaar geleden op de markt werd gegooid. Kom je erbij, goedemorgen. Weet je niet wat te doen? Wel, we staan hier in Middelkerken en dit dan voor ons bier aan zee. Laten we nog eens terugkeren in de tijd met werk van de Bee Gees.

Terug in de tijd met werk en muziek van ILO en Hold On Tight. Laat dus Belgisch werk draaien. En meer bepaald van Misha Mara en deze liefdesliedjes.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: jaar geleden werd het een nog voor Clouseau met deze gek op jou. Kom je erbij? Goedemorgen.
1: Melinda FM Antwerp. Live vanop Bier aan Zee.

0: Alex Warren, nummer 1 van vorige week en Fever Dream.
1: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30. Nummer 30.

17 dalers deze week en dit is er een van. DJ-licious samen met Milo, Forever Young. Vorige week nog op 28, deze week op 32 plaatsen. Verlies dus. Op 29 de eerste nieuwkomer van vanmiddag. Het zijn de meisjes van K3. De nieuwe single. De zomer van Oh Ja Lele komt nu binnen op 29.

0: De eerste van onze twee nieuwkomers deze middag op 29 K3 en de zomer van Oh Ja Lele.
1: Dit is de Melinda FM Top 30. Met Maarten, nummer 28.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: De grootste hit van dit moment in de Melinda FN
4: nummer 27.

30 jaar staan ze op het podium. Ze vieren dat aan het einde van het jaar met twee optredens in de Afwasdoom in Antwerpen. Heel uitverkocht. Milk Inc. hier op nummer 27. Vorige week nog 26. En dus één plaatsje gezakt in hun vierde week met Medicine is My Medicine. Music is My Medicine, zo is het eigenlijk. Goed, dit is 26, de tweede nieuwkomer van deze zaterdag. Lost Frequencies. Nummer heet Live It All. Nieuw op 26.

18e week en 3 plaatsen verlies voor Thomas Gray met Rumors. Vorige week nog 22, nu op 25. Ook 3 plaatsen verlies voor Bruno Mars. Hij gaat van 21 naar 24. Dit is het mooie Ruskedal. Goedemiddag. Fijn dat je luistert.

De Belinda Top 30 vanaf de Zeedijk in Middelkerken. We staan opgesteld ter hoogte van restaurant Chefs. Dat is Zeedijk 131 in de buurt van het Silt. U bent hier altijd van harte welkom. U kan hier een bezoekje brengen. U kan komen kijken hoe wij live radio maken straks. En ook deze middag en ook morgen komen nog wat Vlaamse artiesten langs. U moet het allemaal even komen beleven. Laat ik het zo maar even zeggen. De Top 30, daar waren wij gebleven. Dit was nummer 23 vorige week. Nog 12 Fleming en Meteor met Niet Nodig. En dan zijn we aanbeland bij 22. Daar vinden we Sienna Spyro. Ook al zo'n hele mooie plaat. Material Lover stond vorige week nog 20. Nu op 22. Twee plaatsen gezakt naar vierde week.

0: Dat is de zingende makelaar. En ook Nick Biernaert staat nog gepland vandaag. En Stefano. Zij komen allemaal langs deze namiddag. Verdere collega's die je mag verwachten zijn Frankie de Batselier en Stef Tielemans. En ook Geert de Lange. Wij zijn toe aan een overzicht. Op 30 hadden we DJ-licious met Milo en Forever Young. Op 29 draaiden we de eerste nieuwkomer van deze middag. K3 in de zomer van Oya Lele. 28 was voor Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. Op 27 hadden we Milk Inc. en Madison. 26 was voor de hoogste nieuwe van deze week, Lost Frequencies en Live It All. Dan op 25 hadden we Thomas Gray met Rumors, Risk It All van Bruno Mars. Stond op 24, dan op 23 hadden we ook nog Fleming en Meteor en Niet Nodig. Shanna Spyro, Material Lover, stond deze week op 22 en net gedraaid op 21, Samber met Home Becker. Dit is nummer 20. Vorige week stond hij nog op 25, 5 plaatsen winst in zijn tweede week. Meteor en de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Een nieuw album en een nieuwe grote hit voor Camille, nu dat je weg bent. Deze week op 19 genoteerd, vorige week 23. Ze stijgt dus flink naar ondertussen derde week. 18 is voor Olivia Dean.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
2: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. De coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
1: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en mantaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
3: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
1: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maximaal tot 36 graden. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Het is ruim 6:06 geworden. Een hele fijne zaterdagmiddag gewenst. En welkom bij de Melinda FM Top 30. Nog tot 2:00 de populairste platen van afgelopen week. Dit was de nummer 15 uit de lijst van vandaag. Vorige week nog op 17. 2 plaatsen winst in zijn 7e week. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. We gaan naar het wereldkampioenschap voetbal. We gaan naar Shakira en Burna Boy. Zij staan op 14, komen van 18. 4 plaatsen winst in de 2e week.

Een van de drie platen die deze week stationair zijn. Another featuring 54 Ultra en Talk To You. Deze week blijven staan, dus op nummer, nummer 13. Blijven staan op die 13e plaats in een zevende week. Dat ze ondertussen genoteerd staan in de Melinda FM Top 30. Nog tot 2 uur en dan tijd voor Frankie de Batselier. Op 12, 1 plaats achteruit in de 8e week. Bebe Rexha en Fadeless.

De nummer 11 van deze week, Offenbach en Miles Away, vorige week nog 10. En dus ja, één plaatsje gezakt in een ondertussen 27e week, Miles Away. Tijd voor een overzicht. Op 20 hadden we Meteor en Nooduitgang. 19 was voor Camille en Nu dat je weg bent. Dan op 18 hadden we Olivia Dean en Man I Need. 17 was voor Just A, Jack Stahl en John met Turn the Lights Off. En Suzanne en Freek met Halverwege stonden op 16 en mochten het eerste uur van onze top 30 afsluiten. Dan de starter van deel 2. Nummer 15, vorige week nog 17, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Die Die van Shakira en Bruno. Burner Boy stond op 14, kwam van 18, vier plaatsen winst in haar tweede week, of hun tweede week liever. 13 was Stationair, another featuring 54 Ultra met Talk To You. Baby Rexha en Fateless New Religion ging van 11 naar 12 en net gedraaid op 11, dus Offenbach en Miles Away. Dit is 10. We're wild and we can't be tamed. Vorige week nog 5. Zoo en Shakira. Ooh, ooh.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30. Nummer 9.

Harry Styles is toe aan zijn 11e week, Melinda top 30. En zakt van 8 naar 9. American Girls. Het is ondertussen, 27 over 1 geworden. Een hele fijne middag. Welkom bij de Melinda FM top 30. Vandaag live op de Zeedijk in Middelkerke. Want we staan inderdaad op bier aan zee. En ook Jelly Roll is de gast vanmiddag. Hij komt op achterrecht met I'm Good.

Bruno Mars blijven staan op 7. En ondertussen 22 weken genoteerd met I Just Might. En oude nummer 1 trouwens, jawel, we vonden daar straks ook al terug op nummer 24 met Risk It All. Dit is 6. Wat zeg ik? Dit is inderdaad 6. Dit zijn Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.

Belinda FM via 107.2 en 107.8 FM. Verder ook via DAB Plus West-Vlaanderen. En uiteraard ook te beluisteren via onze app. Dus makkelijk te downloaden en heel makkelijk en handig om te luisteren, Belinda FM. De top 30 nog tot 2 uur deze middag. Wij draaiden de nummer 6 uit de lijst. Dat waren Mal Smith en Niall Horan met Drive Safe. Op 5 deze week, Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De Belinda FM top 30 met op 3 Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. 11 plaatsen winst. Ze gaan van 14 naar 3. Dit is 2.

0: En ook deze Olivia Dean staat twee keer in onze lijst. Blijven staan op 2 naar 31ste week met So Easy to Fall in Love. We zijn toen in het laatste overzicht. Het laatste overzicht dat gaat van 10 naar 1 uiteraard. Op 10 hadden we Shakira en Zoo. 9 was voor Harry Styles en American Girls. Dan op 8 Jelly Roll met I'm Good. 7 bleef 7. Bruno Mars met I Just Might. Op 5, of 6 liever hadden we Maasmit en Nalhorn met Drive Safe. 5 was dan weer voor Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, stond op 4. 3 kwam van 14. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Een tranen van goud. Dan op 2. Hadden we Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En dat betekent dat ja, Alex Warren ook deze week de nummer 1 binnenhaalt met Fever Dream. Zometeen na 2 uur is het tijd voor Frankie de Batselier. Straks om en bij 3:30 ontvangen we nog Corinne Braams, of Corina Braams beter. Verder ook nog Mac Elias, de zingende makelaar. Stefano komt ook nog langs. En om 17:45 vanavond treedt hier ook nog aan Nick Beernaert. En diezelfde Nick Beernaert, die is deze week Airplay bij Melinda FM. Dat betekent dat we hem extra gaan pluggen met zijn nieuwe single Wachtzaal. Dat ga ik zo meteen draaien, dat nummer, na de nummer 1 uiteraard. Want hier is, ja, inderdaad, Alex Warren.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. Oostende bruist de komende dagen opnieuw dankzij het Maatjesfestival, waar de geur van verse maatjes en de gezellige drukte samenkomen. Het maatje zelf is een jong, mild gezouten haringje, geliefd om zijn zachte smaak en traditionele bereiding. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van sfeer en van de maatjes, spraken we ook met Serge Gobin. Serge vertelt over hoe hij dit festival beleeft en wat deze editie voor hem zo bijzonder maakt.
2: Ik vind het een ongelooflijk leuke gebeurtenis en je ziet de sfeer is er. Dit is echt Oostends authentiek. Ja, ja, ja. En je ziet ook dat de Oostendenaren ervan genieten, dat is belangrijk.
3: Ja, folklore die in stand wordt gehouden, hè? Ja,
2: als je weet dat het 50 jaar bestaat. We horen nu een Nederlandse kapel uit Amsterdam. Ja. De jongens, daar werk ik al 45 jaar mee. Dus, maar het is plezant dat je ziet dat de mensen ervan genieten. Ja, ja, ja. Maatjes, Nederland wordt een beetje geassocieerd. En het is leuk dat zij voor het 50 jaar bestaan hier zijn. Ja. En je ziet, er is een leuke sfeer, dat is belangrijk.
3: Ja, ja, de mensen die zijn hier aan het zwieren en zwaaien. Ja, leuk inderdaad, Serge. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb het eerste maatje op de boot geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n maatjesfanaat, maar ik heb er toch al twee binnen. Ik heb ze liever met wat jajuin erbij. Maar zo'n volledig maatje vind ik nogal groot.
3: Ja, ja, te.
2: Ja, ja, te. Stukjes vind ik leuker.
3: Ja, ja, kleine stukjes knabbelen. Ja, maar je geniet er wel van.
2: Ik geniet ervan en ik vind het een traditie. En aan traditie moet je meedoen. Ik drink ook geen jenever. Ja. Ik heb ook jenever gedronken, dus ja. Je moet gewoon meegenieten.
3: Ja, elk zijn liefhebberij, hè, inderdaad. Ja.
1: En Oostende staat de komende dagen opnieuw helemaal in het teken van het Maatjesfestival. Achter de schermen wordt er al maanden hard gewerkt om dit evenement vlot en sfeervol te laten verlopen. Je hoort Glyn Dangros, de drijvende kracht en organisator van het Maatjesfestival, over hoe deze editie zich ontwikkelt en hoe alles momenteel verloopt.
4: Heel goed. Enorm veel volk. Toch nog meer volk bijgekomen. Het is een net volksfeest zoals we eigenlijk gewoon zijn en zoals we ook willen. Dus ik ben een zeer tevreden man.
3: Ja, ja. En het Maatjesfestival is folklore troef, hè, voor Oostende.
4: Ja, ik denk dat we nog een van de weinige feesten zijn die aan nog die folklore uitstralen. Dus ja. En dat willen we echt allemaal behouden in de maatschappij waar we nu in zitten.
1: In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en 50.000 euro zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht.
5: Het regionieuws werd u aangeboden door...
6: Imoyo, Imoyo, Imoyo!
7: Show is hot out here. No.

zoals de vorige week bij op de Dolle Dagen in Gistel. Deze Larissa, als jij naast me staat. Maar nu zitten wij hier in Middelkerken met Melinda on tour. Bier aan zee, bier aan zee. Dankjewel Maarten voor de top 30. Tot 4 uur mag ik jouw gezelschap houden met heel wat fijne muziek. Mary Mary, daar begonnen wij mee uit 2000. Dit is Bazaar.

Hopelijk zegt u dat ook natuurlijk. Dit in onze richting. Kylie Minogue was dat en I Believe in You. In het kader van 150 jaar Middelkerken brengen we een stukje nostalgie terug naar het strand. Op zaterdag 4 juli nodigen we jong en oud uit voor een gezellige fortenbouwwedstrijd op het strand westkant van Zilt. Stel een team samen, haal de strandschoppen boven en bouw het samen een stevig fort. En dan wanneer het water opkomt, wordt het spannend en welk fort blijft het langst overeind tegen de zee? Schrijf je vooraf in of ter plaatse zolang de voorraad beschikbaar zijn. Het is inmiddels 2:15 hier bij Melina FM. Live van op Bier aan Zee in Middelkerken.

0: Een nummer van even geleden uit de hitparade, deze Sabrina Carpenter en Taste. Daarvoor nog uit de net de jaren 80 nog. Like the way I do, Melissa Etheridge. Een nummer dat natuurlijk beter klinkt met een biertje op. Maar goed, zometeen zijn we terug met John Travolta. Eerst wat publiciteit.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
4: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
5: Elk moment, muziek die je kent. Melinda FM.
6: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?
7: Greased

toch ook al van even geleden, deze van Marco Borsato en Sita. Lopen op het water, dat kan natuurlijk. Zeker met dit mooie weer. We moesten hier een plaatje draaien voor de bende van de brandweer. En ik denk dat die mannen toch wel de brand gaan blussen dit weekend met bier. Er hoort een plaatje bij, mama's jasje, zo ver weg.

van even terug uit de hitparade. Deze Disco Lines. En Oldbrook Boys. En daarvoor nog Mama's Jassie hier bij Meleden FM. Tijd nu voor deze klassieker van Christophe en Sweet Caroline.

Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij

Hij had er een grote hit mee, deze Dr. Alban in 1992 en It's My Life bij jou, Melinda FM. Heb je zin in een magische zomeravond aan zee? Kom dan zeker op zaterdag 4 juli naar Middelkerken voor een spectaculair vuurwerk boven de Noordzee. Om 23 uur wordt de hemel boven het strand ter hoogte van het Zilt gevuld met schitterende kleuren en indrukwekkende lichteffecten. Zo wordt het 3:10. Tijd voor Cultuurclub.

0: Church of the Poison Mind, Culture Club natuurlijk. Met deze meneer. Boy George hadden hem ingeschakeld, geloof ik, voor het Eurovisie Songfestival met Malta. Maar uiteindelijk werd dat toch niks goeds. Bijna 3 uur dus. Alex Warren heb ik nog voor u. En Ordinary. Tot zo.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het hoogtepunt lag natuurlijk eind de jaren 80, begin de jaren 90 voor Faya Condeos. What's a Woman hier bij Melinda FM. En Drago staat in Thee uit 2004. Daarmee mochten wij het uur openen. Het is 3:08. Van harte welkom hier, jouw Melinda FM. Op de Zeedijk in Middelkerk, bier aan zee. Het evenement van het jaar. Nieuwe Stem People, Moving On Up.

0: gespreid.
1: Deze even van een paar jaartjes terug. Het was Lisa Lewis en Vleugels gespreid. Even kijken op ons podium, want Dirk heeft daar plaatsgenomen met een Vlaamse artieste. En wij gaan hem dan ook wel inlaten natuurlijk. Dag Dirk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, inderdaad, wij hebben weer praatgasten. We hebben weer artiesten uitgenodigd voor de zaterdag en de zondagnamiddag hier bij Bier aan Zee. Dus dames en heren die op de zeedijk wandelen, blijf even staan, want we gaan ambiance op de dijk brengen. Dat is de bedoeling vandaag en morgen, straks met onder meer Stefano en met Nick Beraert. En morgen ontvangen wij Peter Delklef en ook Maarten Persoon. Wie kent Maarten? Ja, toch een paar. Maarten heeft meegedomen aan The Voice dit jaar, is tot in de liveshows geraakt en komt dus morgen om 12:30 hier op de Zeedijk. Onze eerste artieste die we hebben uitgenodigd is een oude bekende eigenlijk, maar ze blijft altijd even jong, altijd even mooi. Dames en heren, Corina.
3: Amai, dankjewel.
2: Corina, goedemiddag en welkom. Heel fijn dat je wil langskomen bij Melinda FM. Weet je, eigenlijk was je een paar weken geleden hier nog in Ieper, in het cultureel centrum.
3: Dat was deze week afgelopen.
2: Deze week, ja. Een heel bijzonder concert. Hè? Ja. Meer dan 50 jaar hits, Willy Sommers.
3: Ja, inderdaad.
2: Want eigenlijk, daar kennen we jou van, hè?
3: Ja, er zijn veel mensen die me kennen van bij Willy Sommers. Ik zing daar ook al 37 jaar bij.
2: Als 37? Ja. Ja, oké, dan moet ik dat aanpassen. Ik had 30 jaar opgeschreven.
3: Nee, 37 al, ja.
2: Ja, kijk eens aan. Ja, weet je, ik denk dat wij elkaar ook al zo lang kennen. Want dan kwamen wij, elkaar tegen op de kermistenten.
3: Ja.
2: En dus, om maar even te schetsen hoe oud dat we zijn.
3: He? Oei, dat
2: ja,
3: niet
2: nee. Willy Sommers die had toen een lichtorgel.
3: Amai.
2: En die had ook een lichtorgelist bij.
3: Ah.
2: Die man die ging achter die knoppen zitten. En als het groen moest zijn, moest hij op het groene knopje duwen. En dan ging het groene lampje aan. En zijn papa was chauffeur.
3: Ja, dat klopt.
2: Zo lang is het geleden.
3: Ja, amai.
2: Zeg Corina, maar je wordt genoemd de nachtegaal van Oost-Vlaanderen. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind dat super dat ze dat zeggen. Hè?
2: Ja, mooi hè? Ja, dat vind ik ook. Ja.
3: Dat is een heel mooie titel hè?
2: Ja. In september denk ik, in november is het 10 om te zien voor de 90s.
3: Ja.
2: In de Afwasdoom. Zou je daarbij zijn, denk je?
3: Denk het niet.
2: Nee.
3: Denk het niet.
2: Want je had in 93 toch wel een grote hit te pakken.
3: Ja, inderdaad. Met Tony Servi.
2: Met Tony Servi hè?
3: Ja,
2: dat was dan de zwaluw van Vlaams-Brabant? Of hoe moet ik dat dan noemen?
3: Geen flauw idee.
2: Geen flauw idee, ja. Nee, was ook heel populair in Leuven en omgeving in die tijd.
3: Hè,
2: met Free Like a Bird en zo. Maar jij zong dan My Love. Dat is dan toch hoog in de hitparade terechtgekomen.
3: Ja, zeer hoog. We zijn heel veel weken te gast geweest bij Tien om te zien.
2: En waarom is dat niet blijven duren?
3: Ja, aan alles komt een einde. Iedereen zoekt zo'n beetje zijn eigen weg. Het management is ermee gestopt met Tony.
2: Klopt.
3: En zo zijn we dan eigenlijk elkaar uit het oog verloren.
2: Maar ik bedoel, waarom is dat Vlaamse... Is dat Vlaamse van toen bij jou niet als een hitpotentie blijven doorgaan?
3: Oh, geen idee.
2: Nee.
3: Je moet een beetje de juiste mensen hebben op het juiste moment, het juiste nummer. Ik heb altijd doorgedaan, ik heb altijd mijn beroep gehad als zangeres, dus geen klagen.
2: Want ik zei daarnet in de coulissen tegen jou van eigenlijk verdien je dat wel. En daarmee bedoel ik, ze heeft altijd op de tweede plaats gestaan. Is dat een bewuste keuze geweest?
3: Ja, ik heb altijd heel graag backings gedaan. En ik heb het altijd leuk gevonden als afwisseling om zowel aan mijn solo-carrière te werken als die backings verder te doen.
2: Ja.
3: Zo'n beetje mij van alle kanten laten zien. En die combinatie is leuk.
2: Ja, ja.
3: Het is ook altijd wat anders, dat is boeiend.
2: En de muziekshow, is dat nu een geschenk uit de hemel?
3: Ja, ik denk het wel. Voor de Vlaamse showbiz, voor de beginnerartiesten ook, is dat wel goed dat er terug een nieuw muziekprogramma is. Want het was allemaal een beetje stilletjes.
2: Zat er weer in een dipje na 10 om te
3: zien. Maar er zijn nog zo periodes geweest dat er een dipje was na 10 om te zien ook. Dus kijk, er komt dan toch altijd iemand op de proppen met een nieuw programma.
2: Ja, ja.
3: En zo kunnen we toch altijd blijven doorgaan.
2: Goed, voor de mensen die het niet weten, de muziekshow wordt uitgezonden op Ment TV. Dus daar kunnen we jou heel vaak ook wel zien. Ook met de nieuwe single die je zo meteen gaat brengen.
3: Ja, daar ben ik al 4 keer mee in de muziekshow geweest. Dus die is al uitgezonden. Maar ik ben ook voor de terugblik te gast geweest samen met Tony Servi. En dan gaan we onze single zingen die we... Jaren later, na ons succes, hebben we toch nog een keer samen een paar optredens gedaan. En toen hebben we nog eens een single uitgebracht, Mexicaanse Nachten. En die hebben we daar gebracht. Het is voor binnenkort.
2: Binnenkort komt het. Moeten we kijken naar Ment TV.
3: Zeker in de gaten houden,
2: ja. Corina, ik heb nog een uitnodiging bij.
3: Een uitnodiging?
2: Maar dat wist je niet, hè?
3: Nee.
2: zondag 26 juli. Ben je dan nog vrij?
3: Geen idee, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Straks eens kijken in mijn
2: agenda. Ergens in Brakel is een verjaardagsfeestje.
3: Ah ja, klopt, klopt. Ik ben daarbij, ik ben daarbij.
2: Ah!
3: Nu had hij mij wel liggen, hè.
2: Ja. Wat is er aan de hand? Larissa, die we ook allemaal wel kennen, denk ik. Larissa is jarig en Corina zal daar ook een optreden geven. En dat gaat door in het feestcomplex Europa in Parieke. Dat is een deelgemeente van Brakel.
3: Ja,
2: heel fijn dat je daar ook dan wil bij zijn, hè.
3: Ja, met heel wat toffe collega's. Dat wordt een superleuke namiddag.
2: Denk het ook.
3: Gevarieerde muziek. Iedereen heeft zowel zijn genre. Dus daar kijk ik echt wel naar uit deze zomer. Dat is leuk.
2: Deze zomer.
3: Ja, het is deze zomer, hè? 26 juli.
2: Ja, ja, absoluut. Ah, voilà, ja, ja. Maar ik wou zeggen, Bandolero, dat is zo zomer, als het maar zomer kan zijn.
3: Bandolero, dat is mijn nieuwe single. En
2: dus we gaan daar naar luisteren, hè?
3: Ja, het is een liedje geschreven door Peter, mijn echtgenoot. Ja. En de tekst is wel fictie, maar dat heb ik zelf geschreven.
2: Voilà. Vrolijk en helemaal klaar voor de zomer, dames en heren. Corina!
3: Dankjewel. Laat maar komen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

inmiddels heeft ook Corina natuurlijk het beste van zichzelf hier op het podium. Hier op de Zeedijk in Middelkerk in Bier aan Zee. Hoe vervallig was dat? Sometimes uit 2003 met de ongelooflijk mooie intro. Voilà, het is tijd voor muziek van Black Box en Ride on Time. Kan je

Allemaal heerlijke muziek natuurlijk. Samen in de zon. Het was werk van Bart Kajal uit 1994. Alhoewel de zon soms af en toe wel even verdwijnt achter een onschuldig wolkje. Straks nog meer Vlaamse artiesten liever op ons podium. Waaronder Mac Elias, Stefano en Nick Bernhard. En ook nog wat collega's die komen hier langs. Straks om 4 uur is het tijd voor Stef Tielemans. En om 6 uur is het tijd voor Philip Dulster. Nu nog even naar de jaren 90, 1997, Girls in Love. Hier is Andreas Dorau bij Melinda FM. Goedemiddag allemaal.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heerlijke muziek is dat natuurlijk van Madonna en Dress You Up. Heb je zin in een sportief zomeravond aan zee? Doe dan mee aan de Beach Run in Kokzijde op woensdag 15 juli. Loop over het strand, geniet van de unieke sfeer en beleef een onvergetelijke uitdaging aan de waterlijn. Wacht niet lang en schrijf je vandaag nog in. Dat doe je via kokzijde.be. Uit 81 nu Girls on Film. Hier is Duran Duran.

Een dame die natuurlijk ook al heel wat heeft meegemaakt, deze Emma Heesters. Het is een nummer uit 2021. En schat, ik ben oké, maar uiteindelijk is ze nu toch wel op de goede weg. Maar laten we maar niet te veel Victoria kraaien. Voilà, dat was het hier. Ik was Frankie tot 4 uur. Zometeen is Stef Tielemans. Ik laat u met deze. Nog een fijne zaterdagmiddag hier op de Bierfeesten in Bier aan Zee in Middelkerken.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Oostende bruist de komende dagen opnieuw dankzij het Maatjesfestival, waar de geur van verse maatjes en de gezellige drukte samenkomen. Het maatje zelf is een jong, mild gezouten haringje, geliefd om zijn zachte smaak en traditionele bereiding. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van sfeer en van de maatjes, spraken we ook met Serge Gobin. Serge vertelt over hoe hij dit festival beleeft en wat deze editie voor hem zo bijzonder maakt.
2: Ik vind het een ongelooflijk leuke gebeurtenis en je ziet de sfeer is er. Dit is echt Oostends authentiek. Ja, ja, ja. En je ziet ook dat de Oostendenaren ervan genieten, dat is belangrijk.
3: Ja, folklore die in stand wordt gehouden, hè? Ja,
2: als je weet dat het 50 jaar bestaat. We horen nu een Nederlandse kapel uit Amsterdam. Ja. De jongens, daar werk ik al 45 jaar mee. Dus, maar het is plezant dat je ziet dat de mensen ervan genieten. Ja, ja, ja. Maatjes, Nederland wordt een beetje geassocieerd. En het is leuk dat zij voor het 50 jaar bestaan hier zijn. Ja. En je ziet, er is een leuke sfeer, dat is belangrijk.
3: Ja, ja, de mensen die zijn hier aan het zwieren en zwaaien. Ja, leuk inderdaad, Serge. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb het eerste maatje op de boot geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n maatjesfanaat, maar ik heb er toch al twee binnen. Ik heb ze liever met wat jajuin erbij, maar zo'n volledig maatje vind ik nogal groot.
3: Ja, ja, te.
2: Ja, ja, te. Dus, stukjes vind ik leuker.
3: Ja, ja, kleine stukjes knabbelen. Ja, maar je geniet er wel van.
2: Ik geniet ervan en ik vind het een traditie. En aan traditie moet je meedoen. Ik drink ook geen jenever. Ja. Ik heb ook jenever gedronken, dus je moet gewoon meegenieten.
3: Ja, elkse liefhebberij, hè, inderdaad. Ja.
1: En Oostende staat de komende dagen opnieuw helemaal in het teken van het Maatjesfestival. Achter de schermen wordt er al maanden hard gewerkt om dit evenement vlot en sfeervol te laten verlopen. Je hoort Glyn Dangro, de drijvende kracht en organisator van het Maatjesfestival, over hoe deze editie zich ontwikkelt en hoe alles momenteel verloopt.
4: Heel goed, enorm veel volk. Toch nog meer volk bijgekomen. Het is net volksfeest zoals we eigenlijk gewoon zijn en zoals we ook willen. Dus ik ben een zeer tevreden man.
3: Ja, ja. En het Maatjesfestival is folklore-troef voor Oostende.
4: Ja, ik denk dat we nog een van de weinige feesten zijn die aan die folklore uitstralen. Dus en dat willen we echt allemaal behouden in de maatschappij waar we nu in zitten.
1: De abdij van de Katsbergen in Noord-Frankrijk heeft een kaas uitgebracht die gewassen is in Trappist West-Vleteren 8 van de Sint-Sixtus-abdij van West-Vleteren. En het is de eerste keer dat dit trappistenbier in een kaas wordt verwerkt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de abdij. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem.
5: Het regionieuws werd u aangeboden door

The Rolling Stones uit 1981 en Start Me Up zaterdagmiddag. We zitten live in Middelkerken op de Zeedijk. Goedemiddag iedereen en van harte welkom beste luisteraars van Melinda FM. Wat een fantastische dag. Het is vandaag hier aan de Belgische kust waar de zon schijnt. De terrassen zitten gezellig vol en het is hier Bier aan Zee. Ik ben Stef en ik zend vandaag live uit vanop het evenement Bier aan Zee hier op de Zeedijk van Middelkerk. Het is een prachtige locatie waar liefhebbers van gezelligheid, muziek en bier samenkomen voor een heerlijke zomerdag aan zee.

0: Wij zorgen voor de soundtrack van je zaterdagmiddag hier bij Melinda FM. Mooie mix van herkenbare klassiekers en de zomerse favorieten. Ed Sheeran was dat en Aziza.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM Antwerp.
0: We zitten live op de zeedijk van Middelkerk voor Bier aan Zee met Melinda FM on tour. We hebben heel wat gasten die zo meteen langskomen. Dirk Smeets die gaat daarvoor zorgen. Zo meteen onder andere Mac Elias op ons podium hier aan de zeedijk. En Stefano die komt ook langs. En onze nieuwe Melinda FM prachtplaat van deze week van Nick Bernaert, die komt straks ook langs. Dus als je niet weet wat doen, kom even langs aan de zeedijk. We staan ter hoogte van restaurant Chefs en dat op de zeedijk in Middelkerken.

0: Een gezellige drukte hier op de Zeedijk van Middelkerk. Never Alone, en dat is het zeker en vast. Muziek uit de 90s van The Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Melinda FM Antwerp, live vanop Bier aan Zee.
0: En op dit ogenblik staat Dirk Smeets op het podium hier bij Melinda FM. Dirk, wie heb je aan de microfoon?
2: Wel, dat ga ik zo meteen vertellen, Stef. Laten we eerst even zeggen dat we nooit alleen zijn hier op het podium. En nooit alleen zijn hier op de Zeedijk, want er is heel veel volk bij Bier aan Zee. Maar dat is, dat is niet nieuw natuurlijk. Hè. Dat zagen we vorig jaar ook al. En vorig jaar ook heel veel artiesten hier op het podium, net zoals vandaag. We hebben straks nog Nick Bernaert, Stefano, McElias komt langs. En we hebben straks een gesprek met de Huizenjager van Vlaanderen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Nu heb ik Johnny even bij mij. Johnny, hele goede middag. Ik ben heel blij jou te leren kennen. Het is nu eens een beeld wat we achter de schermen gaan krijgen.
3: Inderdaad, allemaal goedemiddag, zou ik zeggen.
2: Ja, want we hebben altijd artiesten op het podium, ja. Maar jij staat al zoveel jaren, ik ben het even kwijt, maar je
3: 44
2: staat
3: jaar.
2: Ja, al 44 jaar achter de schermen. Dat betekent dat jij een producer bent, een geluidstechnicus.
3: Ja. Een DJ. Amplus.
2: En ja, je hebt er nu een klein beetje opgejaagd en gedacht, ik ga ook een nummer maken. Maar het was niet uw eerste natuurlijk. Hè. We gaan er zo meteen eens naar luisteren. Maar waar ik daar eens een beetje moet terugdenken in die 44 jaar. Ik ga een hele makkelijke vraag stellen, want anders gaan we hier nog uren staan, denk ik. In welk land ben je nog niet geweest?
3: Oh. Ja, nog vele landen, denk ik. Maar
2: ja,
3: ik heb er toch een 48 op mijn palmarès staan. Dus,
2: wel, ik dacht te vragen in welke landen ben je al geweest, maar dan gaat het nog lang duren. En is dat dan de inspiratiebron geweest om het hef in eigen handen te nemen?
3: Och, ik maak zoveel muziek voor, of probeer de mensen te helpen in de muziekwereld. Hè?
2: Ja.
3: En zeg, ja, ik ga een keer echt een nummertje nemen voor mezelf. Het is altijd voor iemand anders, vandaar, ja. Ik zeg gewoon een beetje maar voor mezelf.
2: Ja, ja.
3: En hoe ik erop gekomen ben, is feitelijk door de nachten door te brengen.
2: Ja.
3: Dat is een beetje...
2: Ja, want je bent na de concerten,
3: ja.
2: Na de festivals, veel op de baan.
3: Veel op de baan, ook met artiesten, vandaar. Heb ik gekozen voor een sax in het nummer, vond ik belangrijk, want... Ja, ik vind dat een heel mooi instrument.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Het is iets wat kippenvel geeft.
3: Ja, absoluut.
2: De sax.
3: Kippenvel en de viool ook, feitelijk. Maar
2: als, als ik het dan zo uitgerekend heb, jij moet ergens een man geweest zijn uit de tijd van Gary Rafferty, Baker Street.
3: Ja, zoiets, ja.
2: Hè, zoiets, ja, hè. Ja. En City to City, dat was, als ik me niet vergis, is dat trouwens een liedje met de langste sax...
3: Dat zou kunnen, ja.
2: In de popgeschiedenis. Ja. Ja. En dan had je nog George Michael in de jaren 80. Maar is dat ook een beetje chauvinistisch met onze Adolf Sax in Dinant?
3: Ja, ik heb hem ook al gehad, die persoon. Ja.
2: Om dat een beetje uit te dragen naar die andere landen toe.
3: Ja. Hè?
2: En het liedje heet... En dan is het eigenlijk simpel om daar een titel op te plakken. Hè? Als je veel onder de baan bent, houdt van saxofoon, dan denk ik aan Sax and the Driver.
3: Ja, inderdaad, Sax and the Driver.
2: Voilà. We gaan daar eens naar luisteren, Johnny. Wat is daar nu de bedoeling mee? Is dat de bedoeling om dat uit te brengen?
3: Binnenkort komt het op Spotify, sowieso. De bedoeling is voor de mensen die ook s'nachts op de baan zitten... Ideaal voor een nieuw wagen.
2: Ja, het is inderdaad zo, want als je het 4-5 keer achter elkaar zet, dan denk je van, is het nu nog niet gedaan?
3: Ja, dan raak je er niet meer vanaf.
2: Ja, het is dat. Oké. Okay. Goed, we gaan eens luisteren naar Johnny van den Berg met Sax on the Driver. Een nummer dat ons doet terugdenken aan Jean-Michel Jarre in de jaren 70, aan Mario Matti in de jaren 80. Man, wat is het lang geleden. Maar nu hebben we onze eigen Sax on the Driver met Johnny van den Berg.

0: CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Heerlijke klassieker was dat van Christina Aguilera met What the Girls Want. Dat is een hit, die komt uit 1999, betekende haar tweede nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En dat groeide uit tot een van de grootste popsuccessen van het begin van de jaren 2000. Hey, goedemiddag iedereen, van harte welkom bij Melinda FM, die zaterdagmiddag. En wat vooral belangrijk is, het is zomer. Het zomert in Middelkerken. We zitten live op de zeedijk van Middelkerken voor Bier aan Zee. En natuurlijk met zomerse

Als je geboren bent in de jaren 60, dan was je in de jaren 90 zo'n ongeveer een dertiger. En dat was echt wel de tijd van je leven. Onbezonnen, geen problemen, het leven moest nog beginnen. En dan hoorde je deze single, Paradiso en Bailando, hier bij Melinda FM. Wij zijn de radio voor de Midden- en de Westkust.

0: 1978, hoeveel keren hebben we die film bekeken? Ik heb het vorige week nog herbekeken met mijn kleindochter. Dochter, stel het voor zich. 1978, muziek uit Grease, John Travolta en Olivia Newton-John. And you are the one that I want.
1: Melinda FM on tour, live vanop Bier aan Zee.
0: En we hebben Dirk Smeets op ons podium. Dirk, laat u helemaal gaan.
2: Eigenlijk wel willen doen op zo'n nummer, hè, van You Are The One That I Want. Filmmuziek uit onze jeugdjaren en uiteraard rock'n'roll. Dat is ook hier op het podium. Alhoewel, we gaan dat rock'n'roll een beetje minimaliseren. We gaan naar line dance toe. Dat is toch de bedoeling voor vandaag. En daarom hebben we iemand uitgenodigd die u, dames en heren, hier op het podium misschien wel zou kunnen kennen van televisie. Hè? Ja, ja. Wie heeft er alles naar Huizenjagers gekeken? Want een van de voorbije afleveringen was hij een van die mensen van Huizenjagers. Dames en heren, Mekelias.
3: Dank u wel. Ze gaan het ongetwijfeld kennen, hè? Een eigen huis, een plek onder de zon. Ja, ja.
2: Iemand in de buurt die... Ja, ik kan zo niet zingen, hè, maar daarom heb ik jou uitgenodigd. Ja, de zingende makelaar. Hoe kom je erbij?
3: Wat is namelijk zo, ik deed mee aan dat programma Huizenjagers.
2: Ja.
3: En vooraleer dat je meedoet aan dat programma, doen ze altijd een interview. En ze vroegen, heb je hobby's? Ik zeg, ja, sporten en zingen. En dat was, ja, dat mijn naam was gemaakt, die, de zingende makelaar.
2: Ja.
3: En dus gedurende heel dat programma, ga nog een keer een liedje zingen, Mark. Ik heb dat dan ook gedaan, hé, in dat kabinetje.
2: Ja, maar nu moet je toch maar eens uitleggen, had je op dat moment een liedje?
3: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, bedoel, had je op dat moment een single?
3: Wel, altijd, hé. You ain't nothing but a hound dog. Ik was altijd vertrokken, hé.
2: Oké, ja, dan is het...
3: Geen probleem, hé.
2: Ja. Nu, het is uiteraard... muziek is je uitlaatklep.
3: Uiteraard.
2: Wanneer heb je die klepel in de klok zien hangen?
3: Wel, ik was ongeveer 7 jaar en ik stond met een platendraaier van, van vroeger.
2: Een pick-up.
3: Een pick-up, hé. De mensen kennen dat misschien niet meer, dat weet ik niet. Maar daar stond ik al met een borstensteel te shaken, zoals Elvis Presley.
2: Ah ja, oké.
3: En dan is dat begonnen en dat is nooit meer gestopt.
2: Nee, nee.
3: Dat zat daarin, hè.
2: Ja, maar kijk, Mark, ik ga u iets vertellen, hè. Ik ben ook al 44 jaar met radio bezig. En er is dus ooit iemand die tegen mij zei van, dat is nu ben ik de naam kwijt. Dat is een ziekte die je hebt, maar dat is een gezonde ziekte.
3: Een gezonde microbe.
2: Een microbe, dat is het wat ik zeg.
3: Positief besmettelijk.
2: Ja, voilà. En dat blijft gewoon in je zitten. Zeg, die eerste single, daar wil ik het misschien wel eens over hebben, want het was toch wel een heel gevoelige tekst. Het ging over Leentje. Wie is Leentje?
3: Inderdaad. Ik heb een zus, Leen, en die heeft maar 4 dagen geleefd. En rond mijn 20er jaren heb ik daar zelf een tekst over geschreven, omdat dat wel een familiedrama was. En een zus verliezen is wel, ja, heeft heel veel impact. En ik heb dat zo kunnen van me afschrijven. Ik ben naar, ik heb les gaan volgen in Oostende bij Paul Gunst. Voor mijn muziek nog wat te verbeteren, mijn stem nog wat te verbeteren. En toen heb ik dat nummertje opgenomen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nu, een liedje schrijven is geen gedichtje schrijven, hè?
3: Nee.
2: Maar het was wel bedoeling om je van je af te schrijven, om je emoties van... los te laten.
3: Inderdaad. Ja. Ik heb het van me afgeschreven, maar ik wou ook iets betekenen. Als ik iets doe in het leven, dan wil ik van waarde zijn. En vroeger waren daar geen kanalen voor van mensen die vroeg kinderen verloren. En nu is dat wel al beter.
2: Is daar iets voor gedaan, hè?
3: Er is iets voor gedaan. En ik denk dat dat mijn intentie was om goed te doen, om dat ook op die manier te delen.
2: Ja, op die manier. Ja.
3: Ja.
2: Ja, we moeten dat taboe doorbreken. En dat kan met een liedje bijvoorbeeld. Maar je zei het zelf al net, ik heb die tekst geschreven. En ik antwoord daarop van ja, een tekst schrijven voor een liedje is niet simpel. En nu heb je een eerste single uit. Is daar ook hulp bij gekomen?
3: Ja, inderdaad. Ik ben gekomen met het idee van het nummer, heb ik zelf aangebracht. En dan ben ik beginnen schrijven, Nederlandstalige tekst. En de titel Kom bij mij, die zat er al in. Maar toen heb ik laten adviseren door experten. Ik denk dat het heel belangrijk is, als je iets doet, dat je laat omringen. Dat is in het vastgoed ook zo, hé. Laat je omringen door experten.
2: Ja.
3: Dat is in de muziek ook. En dan heb ik Peter Kereman, die de muziek geproduceerd heeft en gemaakt heeft, die gaf mij dus het advies om bij Herbert Verhagen te raden te gaan. Ik heb dat dan ook gedaan en losgelaten. En zo kom ik nu op mijn Nederlandstalige tekst.
2: Voilà. Het is een, we gaan dat straks horen. Hè. Het is een oud nummer van Billy Swan. Dat kent iedereen uit de jaren 70. I Can Help.
3: Uiteraard.
2: Mark, ik heb misschien een tipje. Voor de tweede single.
3: Een tweede single?
2: Ja. Want je gaat toch nog een plaat opnemen, hoop ik.
3: Dat zeker.
2: Ah, wel, voilà. Ik heb een tipje. Kijk. De mensen die weten dat jij vastgoedmakelaar bent.
3: Ja, inderdaad.
2: En de mensen die weten, een vastgoedmakelaar, dat is iemand die appartementen verhuurt en verkoopt. Huizen verhuurt en verkoopt.
3: Juist.
2: Dus denk ik aan een tweede single. Ik verhuur ook een vliegmachine.
3: Alleen maar om jou te zien.
2: Kijk, voilà. De tweede single is geboren. Zeg, om af te sluiten. Ik had het daar straks over line dance. Wat heeft dat met de nieuwe single te maken?
3: Wel, het is een liedje waar je goed kan op dansen. En ik ben vroeger naar de dansschool geweest. Ik zeg, tja, ik moet daar iets mee doen. Ik ga er nog een dansje bij maken. En dan heb ik zelf de disco, de kom bij mij, disco line dance ontwikkeld. Ik ben naar dansschool Gevada gegaan. Daar heb ik dat al uitgetest. En nu is de bedoeling dat heel Vlaanderen dat doet. He. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus als je gaat kijken op mijn website, op mijn Facebookpagina, dan staat daar een handleiding hoe dat je kan meedoen met dit kom bij mij disco line dance.
2: En dat is dus wat we moeten doen binnenkort. En straks als je thuis komt naar Facebook kijken naar Mekelias. En dan zie je ook het begeleidingsfilmpje van line dance. Wat je perfect kan dansen op deze eerste single van Mekelias. Uw applaus voor Kom bij mij.

0: Scooby-Doo. En we gaan met die handen in de lucht, dames en heren. Come on! Waar is dat feestje? Handjes! Is het overdreven? Ligt de lat te hoog? Ik help je graag, dat verzeker ik jou. Kom bij mij. Ik maak tijd voor jou. Kom bij mij. Lief en leed kan je kwijt. En by the way, ik ben vrij. Volgens mij ben je wel een vechter. Je heeft nooit op. Je hebt ook wel je grenzen. Al zeg je nooit eens stop. Kom bij mij. Ik maak tijd voor jou. Kom bij mij. Lief en leed kan je kwijt. En by the way, ik ben vrij. In mijn hoofd spookt de vraag, wie weet passen wij bij elkaar? Spreken we af voor een babbel of nog iets meer? Zeg het maar. Hier heb je mijn nummer, ben er dag en nacht voor jou. De klik die ik hier voelde, precies wat ik wou. Kom bij mij, ik maak tijd voor jou. Kom bij mij, hey! Lief en leed kan je kwijt. En by the way, ik ben vrij. En we gaan van links naar rechts, dames en heren, die handjes. Kom op. Rechts, en links, en rechts. Kom op. Waar is dat feestje? In mijn hoofd spookt de vraag, wie weet passen wij bij elkaar? Spreken we af voor een babbel of nog iets meer? Zeg het maar. Hier heb je mijn nummer, ben er dag en nacht voor jou. De klik die ik hier voelde, precies wat ik wou. Kom bij mij, ik maak tijd voor jou. Kom bij mij. Lief en leed kan je kwijt. En by the way, ik ben vrij. En we gaan nog één keer van links naar rechts, come on. En we zingen allemaal mee. Doobie-doo-wai. Doobie-doo-wai. Hey!
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebrander

Bachelor Boys en It's a Sin. En terwijl jullie luisteren naar dit plaatje, wel, dan zit hier op ons podium nog altijd deze Mac Elias bezig. En als het ware doen ze hier een polonaise op het voorpodium van onze Melinda FM on Tour. Als je niet weet wat doen, kom gerust eens langs. We staan aan restaurant Chefs op de Zeedijk voor Bier aan Zee, de Melinda FM on Tour. Straks in het tweede uur tussen 5 en 6 hebben we nog een optreden van Stefano. En ook Nick Bernaert die komt langs. Die is deze week onze Airplay van de week met Wachtzaal. En nu gaan we terug naar de jaren 70.

En dat doen we met de muziek van Exile en Kiss You All Over. Mag ik u een bijzondere fijne middag toewensen. Welkom in de zomer van 2026.

Shizzo All Over. Dat was de muziek van Exile. En je hoort het op de achtergrond hier voor het podium. Daar is echt wel ambiance hier bij de Melinda Filmont Tour. Kom gerust eens langs. Het is echt wel de moeite hoor. We gaan richting 5 uur. En dat doen we onder andere met de muziek van Julia Cumming.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
2: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
1: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
3: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernian in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
1: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans legt uit.
4: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
1: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Declaration d'Amour. Het is een pure zomerse hitsingle van de Dinky Toys hier bij Melinda FM.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM on tour.
0: Ah, goedemiddag iedereen. Wat een fantastische zaterdagmiddag hier op de Zeedijk in Middelkerken. We zitten live met onze Melinda FM on tour. We staan met onze mobiele studio ter hoogte van restaurant Chefs en we maken er live radio. En iedereen is happy, gelukkig. Ja, want de zomer is in het land, zomerse temperaturen. En natuurlijk ook de zomerse muziek die krijg je hier via de Zeedijk, maar ook natuurlijk via de radio.

Ja, je moet ervan genieten, de zomer van 2026. Het gaat zeer snel vooruit. En daarom, ja, laten we er echt 100% van genieten. Melinda FM, het is de populairste radio van de Midden- en de Westkust. Live van op de Zeedijk en Bier aan Zee. Laten we er een feestje van maken, hier ter plaatse, maar ook op de radio. Dit is Barry White.

Barry White en You See the Trouble with Me bij Melinda FM. Zometeen op ons podium hebben we Stefano, die staat al klaar voor een interview met, samen met Trix Smeets. En later straks om 17:15 onze airplay van deze week. Dat is een nieuwe plaats van Nick Bernhard.

0: één single uit de jaren 80 van Sniff and the Tears in Driver's Seat. En je moet weten dat hier bij Melinda FM, met de Melinda FM on Tour, dat we niet alleen live radio maken, maar we hebben ook een gezellig terras. Een terras dat echt begint vol te lopen. En het bier natuurlijk. En ook de frisdranken, die rijken er. Ja, dat is echt wel vloeiend dat er gedronken wordt. En dat hoort bij een zomerdag als vandaag. Zometeen komt er op ons podium Dirk Smeets. Die gaat een interview hebben met Stefano. Maar eerst gaan we nog eens luisteren. Naar wat? Naar de reclame natuurlijk.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: willen we dat allemaal niet eeuwig jong blijven. Alhoewel dat cijfertje, dat zegt niet veel. Hè. Voelt je even jong als dat je zelf wilt zijn natuurlijk. De nieuwe plaat van DJ-licious, Antwerpse DJ's. Samen met Milo en Forever Young.
1: Melinda FM Antwerp, live vanop Bier aan Zee.
0: Ja, en ondertussen zijn ze nog foto's aan het nemen. Dirk Smeets, ik schakel over naar jou.
2: Stef, je zou misschien beter even naar buiten komen. Het is hier veel frisser dan in een aquarium, zoals wij dat noemen. Maar in ieder geval, hier is ook veel meer ambiance. We hebben straks nog Nick Bernhard hier op het podium. En ook op de Zeedijk, uiteraard. We hebben nog live radio tot 6 uur. En we hebben morgen ook nog een aantal artiesten die langskomen. Wie heeft er naar VTM The Voice gekeken de afgelopen dagen? Toch een paar, ja. Morgen om 12:30 staat hier op het podium Maarten Persoons. Dat is de man die tot in de liveshows is geraakt. Maarten komt morgen om 12:30 zijn allereerste single voorstellen. En morgen namiddag dan ontvangen we Peter Delklef. Dat is een man uit de regio Aalst die naar hier komt om... ja, ik weet dat nog niet, hè, Stef, maar... Wij gaan de Zeedijk moeten afbreken morgenavond. Hè. Ze krijgen in Middelkerk een nieuwe Zeedijk. Dus we gaan daar morgenavond aan beginnen. Goedenavond, Stefano.
3: Goedenavond allemaal.
2: Stefano is een bekend gezicht in West-Vlaanderen. Al vele jaren. En ik zie hier op je cv staan 1964. Dus je bent toch al heel lang bezig met muziek, hè?
3: Ja, ik ben er nu 80 geworden. En ja, van 1964 zit ik volop in de muziek, ja.
2: Ja, absoluut. Zeg, maar hoe is dat allemaal begonnen, Stefano? Ik denk dan bijvoorbeeld aan die ontmoeting met de Salvatore Adamo, hè. De Adamo. En op een bepaald moment zat je naast hem en zei hij tegen jou, Stefano, dovete fare qualcosa con la vostra voce.
3: Ja, je moet iets
2: doen. Je moet je stem gebruiken, jongen. Ja. Ja. En wat deed dat op dat moment met u?
3: Dat was een eer natuurlijk, hè. Als 18-jarige. Dus je was ook 20 jaar toen. En dat was een hele grote eer om dat te mogen uitzingen, te kunnen horen.
2: Absoluut.
3: En, maar ik heb daar eigenlijk onmiddellijk niets mee gedaan. Maar pas heel wat jaren later, in 2017, ben ik beginnen nummers... oude nummers van Adamo beginnen zingen, maar ik heb eerst bestaande banden genomen en te raden gegaan met Peter Kereman en die heeft dan de eerste nummertjes de stem erop gezet, ja. Mm-hmm. Uitgemixt en zo is het
2: meegeholpen aan de start van de carrière eigenlijk. Maar kijk eens, dat is 1964, dat is 40, 50 jaar geleden, maar dat heeft een impact gehad, hè, op jouw leven, die uitspraak dat Salvatore deed?
3: Ja, maar ik zeg nogmaals, als 18-jarige had ik daar eigenlijk had het wel het nut, maar ik heb er niets mee gedaan. Ik ben dan met mijn groep verder gezongen, de Boomerangs. En dan ja, is er een hele tijd tussen geweest, tussen 1964 en die opnames van Adamo. En ook radio gedaan heb ik dus in die periode 1986 tot 1996. Radio gemaakt met KLO, de Kurdische Lokale Omroep, waar ik dus voorzitter van was. En ik heb daar heel wat jonge artiesten van toen, die er nu grote zijn, eigenlijk gepromoot.
2: Aan de startbaan gezet, ja. Ja, inderdaad. Nu, je liet het even vallen, hè, die Boomerangs. Dus eigenlijk, met die uitspraak, die heb je een beetje links laten liggen. Maar je bent wel in de muziek gebleven. Je bent dan met dat orkestje begonnen. Ik zeg wel het orkestje, maar het was eigenlijk een orkest, hè?
3: Ja.
2: Ja, bedoel van populariteit.
3: Ja, en alles is er een begin. Zoals ik al zei en u aanstuurde. Orkest voor bruiloften enzovoort. Maar we zijn uitgegroeid met heel wat voorprogramma's dat we hebben gedaan. Onder andere van Manitas de Plata, Aurico Macias, André Brasseur. En nog vele, vele, vele andere. Wil Turau in die tijd.
2: Dus het was heel populair.
3: Ja.
2: Ik denk dan, als ik mag zeggen, van Kortrijk tot Knokke. Maar het ging eigenlijk tot in Nederland en tot in Frankrijk.
3: Ja.
2: Het was niet niks. Hè. Zeg maar, dan is er iets gebeurd, Stefano. Ergens in de jaren 70. Dan is er een nummer geweest, Les Majorettes. De majorette van Misha Mara. Vertel daar eens over, want bedoel, dat is, ik snap het niet goed. Wie was het eerst?
3: Ik ga
2: is dat een moeilijke vraag?
3: Nee, zeker niet. Ik ga eerlijk zijn, we hebben het tegelijkertijd uitgebracht.
2: Oh.
3: Dus de majorette was een nummer van de manager van Misha Mara. Maar ook Rocco Granata en Weilen Louis Nieuws zaten in diezelfde bureau.
2: In dezelfde groep.
3: En die zei, we gaan dat ook opnemen. En ze zijn te raden gegaan bij het Free Sunder en zijn orkest. En het koor de Bobon Singers. En we hebben het ook uitgebracht.
2: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, want goed. Allee, bedoel, het is allemaal goed gekomen. En jullie hebben alle twee succes gehad. Nu, 3 weken geleden, Stefano, heb je dan een nieuwe single uitgebracht? Dat komt er na de Memories of Summer. Vamos, amore mia, vamos. Kom, liefste, kom, we gaan. En, ja. waar gaan we naartoe?
3: Ja, als ik dat maar wist. Maar in ieder geval, dat was een nummer van Simino Rossi, een Duitse Argentijn.
2: Ja.
3: En we hadden dat opgevangen in Nederland. Dat werd uitgebracht in Nederland. En we hebben dan dat ook uitgebracht hier in België. Maar we hadden heel wat miserie ermee. We moesten een bepaalde tekst opsturen en die tekst werd niet aanvaard. We hebben daar zeker 3 of 4 maanden moeten op wachten voor de volledige de toestemming te krijgen voor dat nummer uit te brengen.
2: Allee, okay.
3: Ja, zo erg was het. Ja.
2: Oké, okay, maar het is nu uit en we gaan er naar luisteren, want we zetten het op de playlist vandaag. Dames en heren, uw applaus voor...
3: Maar eerst gaan we voetpijl meteen.
2: Ah ja, dat is waar. Dat is juist. Dat is juist. Eerst gaan we terug in de tijd met dat hele mooie liedje van Salvatore Adamo. En dat kunnen we allemaal meezingen. Voetpijl meteen, monsieur?
3: Ja. Ja.

Viage. Ja, zal een klein beetje moeten wachten, zeker, want...

Voilà mensen, het is nu tijd geworden voor mijn nieuwe single. Die kun je natuurlijk beluisteren op YouTube, op Facebook, als je die wilt volgen. Mijn naam is Stefan van de Kerkhoven op Facebook. Dan kun je al de nummers van mij weer vinden. Ook op Spotify en ook op TikTok. Hier is dan mijn nieuwe single, Vamos, Amor y Bio, Vamos!

0: Linda FM Antwerp. Live vanop Bier aan Zee.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

David Guetta samen met Sia als vocals en Beautiful People. Terwijl Stefano hier op ons podium zijn laatste nummer zingt, zijn wij in volle verwachting van Nick Bernhard. En Nick Bernhard met Wachtzaal is deze week onze airplay van de week. Maar eerst gaan we nog eens terug naar de jaren 70 met deze van Terry Jacks.

is van Terry Jackson, Seasons in the Sun. Vanavond om 8 uur hier aan het podium van Melinda FM on Tour hebben we DJ Sets. Van 8 tot 10 hebben we DJ Charlie en om 10 uur nog een hele speciale DJ Set. We gaan door tot middernacht. Als je niet weet wat doen, kom even langs hier aan de Zeedijk. We staan er met onze mobiele studio ter hoogte van Restaurant Chefs. Nu Nederlandstalige muziek.

0: Ik moet eerlijk toegeven, ik heb dat ook een beetje zo zwart-wit. Het is alles of niets. En daar ging het over in deze plaats van de Frank Boy Groep Zwart-Wit. Een zaterdag namiddag hier op de Zeedijk in Middelkerken. We zitten hier live.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM Antor.
0: En als je dit dingetje hoort, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dirk, wat gebeurt er?
2: Ja, wat staat er te gebeuren? We zijn bijna aan het einde van de live-uitzendingen vandaag. Om 6 uur weet je dat we weer overschakelen naar de gewone programmatie en naar de studio in Middelkerken. Maar je kan ons natuurlijk nog altijd blijven beluisteren in heel West-Vlaanderen via DAB+, via FM of via onze radio-app. En die kan je helemaal gratis en heel eenvoudig installeren op je smartphone. Dames en heren, deze middag iets voor 2 uur... hebben we onze Airplay losgelaten. Onze Airplay, dat is een liedje waar wij als radiomakers in geloven. Als dat op de redactie komt, dan denk je van, dat heeft wel een hitpotentie, daar zit wel iets in. En dan willen we dat ondersteunen en daarom gaan we dat dan ook een hele week lang 3 keer per dag op antenne zetten. Om 8:30 's morgens, om 12:30 's middags en om 18:30 's avonds. En dat begint dus op zaterdagmiddag om 2:05. Maar we gaan een uitzondering maken en ik denk dat u daar helemaal geen problemen mee hebt. We gaan de handjes in de lucht steken. We gaan van links naar rechts, want u zit hier op de Zeedijk en niet in de wacht.

0: Goedenavond, Millekerken. Alles goed met jullie?
1: Ah. Nick, niet in de wachtzaal, maar wel op de zeedijk.
0: Ja, ja, ja, het is hier zalig. Er is hier heel veel volk.
1: Dat is
0: heel
1: iets anders aanpassen, hè?
0: Ja, ja, het is een klein beetje aanpassen. Het is uitgebreider.
1: Zeg, Nick, proficiat, je bent onze airplay van de week. Deze
0: dankjewel,
1: week,
0: dankjewel.
1: Nog tot aanstaand weekend. Maar de wachtzaal, ik ken jou al een tijdje. Ik weet, de inspiratie... Die komt op het moment dat je het zelf niet beseft.
0: Maar dit is echt gebeurd.
1: Ja, dit is echt gebeurd. Maar ja. Hoe komt dat dan?
0: Gewoon, dit is zot. Ik moest voor een onderzoek naar het ziekenhuis. En ik had heel veel problemen om de parking juist te vinden. En dan de juiste lift en de juiste wachtzaal. Dingen die iedereen wel tegenkomt, kwam ik dus ook tegen. Ja, kijk, die meneer knikt al. Het is zo gewoon. We verdwalen allemaal ergens in een ziekenhuis. En ja, bij mij was het ook zo. Ik dacht... Ik kan er even goed wel een nummer over schrijven. En dat er dan nog een mooie jonge dame voorbij kwam, ja, dat is mooi meegenomen.
1: En het is zomers, het is reggae.
0: Ja,
1: het is,
0: echt reggae, ik weet het niet. Het is zo,
1: zit er een beetje tussen.
0: Zit er een beetje tussen, hè?
1: Maar ik word er vrolijk van en ik hoop de mensen ook.
0: Ik heb het gezien.
1: Dus deze week zeker en vast naar Melinda FM luisteren voor onze Airplay van de week.
2: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM on tour.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
2: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
1: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
3: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
1: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemand.
4: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
1: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: keep watching.
1: En dat moeten we natuurlijk de schijf omhoog zetten om alles goed te horen. Live hier vanuit Middelkerken. Natuurlijk bier op zijn best. Straks gaan we daar iets meer over vertellen, maar eerst nog wat goede muziek. Belinda FM.

Bier aan zee, zo zou het moeten klinken en we doen het dat zwoel aan. Wist je dat bier eigenlijk behoort tot de oudste alcoholische drank ter wereld? Het werd in de jaren voor de gebrouwen werd in Oud-Macedonië en Egypte gebrouwen en is nu erkend als Werelduniversiteitserfgoed. Goedemiddag, mocht je pas afstemmen, welkom bij Melinda.

JC en een prachtige zomerse plaat hier bij Melinda FM. We kijken even naar het weerbericht voor vannacht en morgen, want dat ziet er hier voor onze kust wel beter uit dan in het binnenland, want daar krijgen ze een paar onweersbuien. Het zal niet zo hevig zijn als gisteren. Hier aan de kust krijgen we zelfs wat wind, maar dat is pas na middernacht. De nachtminima liggen dan om en bij de 17 graden en de wind zal zwak waaien uit het noordwesten.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

Muziek uit de jaren 80. Je hoorde niemand minder dan Shaka Taki. Het was een Britse groep, eigenlijk een jazz-funky groep, die begon in de jaren 70, maar in de jaren 80 hele grote hits scoorde. In België en Nederland waren ze vooral populair in de jaren 80, met onder andere deze natuurlijk, Down on the Street. Terwijl we toch in de tijd blijven gaan, terug naar 1979 met Cliff Richard.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Een echt vierletterwoord. Paul de Leeuw, die we zeker vast kennen van Vlieg met me mee naar de regenboog. Je hoorde hem hier bij Melinda FM. Wist je dat België een wereldbekend land is? En dat is voor hun bieren. Onder andere Duvel, Westmalle, Chimay, Leffe, Hoegaarden en Haamzo Maardoor. En straks gaan we nog even naar de jaren 80, maar dit is een hele mooie, rustige startmuziek. Of hoe moet ik het noemen, om erin te komen, hè? Daar gaan we dan. Een goeie avond en welkom bij Melinda. I know.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Eigenlijk mag je wel zeggen, mooie zaterdagavondmuziek met niemand minder dan Lizzie Stanfield. Onze volgende plaat is wel eentje uit de vervlogen jaren, maar desalniettemin nog altijd een hele goeie. We gaan terug naar de jaren 80 met onder andere Gary Cooper en Michael McCullough of Marshall. Ja, hij was een van de grootste top 10's in 1986 en in Amerika droeg hij ook 34 weken mee. Dit is Sly Fox.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een heel fijne avond, welkom. Mocht je pas afstemmen, we zitten live hier in Middelkerken met Bier aan Zee. En dit is Elgisch, echt Belgisch werk moet ik zeggen. Lost Frequency, tezamen met Nathan Nicholson.

zou het autobiografisch zijn. Sting uit 1993. Voorheen was hij nog altijd de leadzanger van The Police. En toen had hij geen vertrouwen meer.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Ik denk toch dat ze een klein beetje verkeerd zit. Espresso op bier aan zee, dat klopt toch niet? Of heb ik het helemaal verkeerd voor? Straks krijgen we wat meer uitleg over die biersoorten, maar eerst tijd voor Dead or Alive.

Heel wat dames kwelden in der tijd naar deze heren Five en Got the Feeling. En zo'n 8 à 9 jaar terug in de tijd stond hij hier eigenlijk in Middelkerken. Ik ga hem gewoon niet aankondigen. Het is veel te mooi om waar te zijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Straks na 8 uur krijg je live hier op het gebeuren van natuurlijk Melinda FM. Ja, wat krijgen we allemaal? Gast-dj's en ze zullen er een lap op geven. Letterlijk en figuurlijk, want hun laptops die staan al klaar. Wat mij betreft nog een fijne avond en we gaan eruit met niemand minder dan de formatie ABBA. Tot de volgende keer. Dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor vredesonderhandelingen met Iran. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Eerder waren ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner al vertrokken. Er komt ook een Iraanse delegatie met onder meer de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over een definitief vredesakkoord moeten er morgen beginnen. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat en lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren, na een onderbreking van 2 jaar waarin de walvisvangst stil lag. IJsland is een van de weinige landen waar walvisvangst is toegestaan. Die is zeer omstreden. Er was ook protest. Een demonstrant had zich vastgeketend aan een van de schepen, maar de politie kon hem losmaken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.